Gebaardend, starend, verlangen. Blijft in dikke druppels hangen. In mijn baard. Je foto aan.

stelling verlies ik mijn dansend meisje niet uit het oog. Ze mag dansen, maar niet.

zichzelf. Kruist het land van Maas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Maas. De man met het ballonhoofd stijgt uit boven zichzelf. Kruist het land van Maas.